Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De eerste dag van de NAVO-top zat erop gisteravond en die werd vooral gekleurd door opnieuw heel veel opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Trump. Zo begon hij weer over Groenland, dat het beter zou zijn dat Amerika Groenland controleerde. Hij begon zich ook weer te beklagen dat hij alles alleen moest betalen en dat iedereen meer moest bijdragen, dat Amerika in de steek werd gelaten. Ja, qua sfeer kon het daar allemaal wel tellen. De staking bij brouwerij AB InBev blijft maar duren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde geen akkoord op. Daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen muurvast. In Hongarije zijn de publieke radio en televisie op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Maygar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op die zenders is een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. Allemaal zeer opmerkelijk wat daar gebeurt. Het is niet helemaal duidelijk van wie dat bevel komt. Op de luchthaven van de Iraakse stad Najaf is het stoffelijk overschot van Khamenei officieel ontvangen door de Iraakse premier Ali al-Zaidi en andere hooggeplaatste functionarissen. Woensdag vinden de eigenlijke begrafenisceremonies plaats en de kist wordt dan in massale rouwstoet door de straten van de heilige stad gedragen. Afwisselend zon en wolken, 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en temperaturen tot 32 graden tegen vrijdag.
4: En wat nu?

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De eerste dag van de NAVO-top zat erop gisteravond en die werd vooral gekleurd door opnieuw heel veel opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Trump. Zo begon hij weer over Groenland, dat het beter zou zijn dat Amerika Groenland controleerde. Hij begon zich ook weer te beklagen dat hij alles alleen moest betalen en dat iedereen meer moest bijdragen, dat Amerika in de steek werd gelaten. Ja, qua sfeer kon het daar allemaal wel tellen. De staking bij brouwerij AB InBev blijft maar duren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde geen akkoord op. Daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen muurvast. In Hongarije zijn de publieke radio en televisie op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Maygar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op die zenders is een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. Allemaal zeer opmerkelijk wat daar gebeurt. Het is niet helemaal duidelijk van wie dat bevel komt. Op de luchthaven van de Iraakse stad Najaf is het stoffelijk overschot van Khamenei officieel ontvangen door de Iraakse premier Ali al-Zaidi en andere hooggeplaatste functionarissen. Woensdag vinden de eigenlijke begrafenisceremonies plaats en de kist wordt dan in massale rouwstoet door de straten van de heilige stad gedragen. Afwisselend zon en wolken, 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zonnetemperaturen tot 32 graden tegen vrijdag.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De eerste dag van de NAVO-top zat erop gisteravond en die werd vooral gekleurd door opnieuw heel veel opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Trump. Zo begon hij weer over Groenland, dat het beter zou zijn dat Amerika Groenland controleerde. Hij begon zich ook weer te beklagen dat hij alles alleen moest betalen en dat iedereen meer moest bijdragen, dat Amerika in de steek werd gelaten. Ja, qua sfeer kon het daar allemaal wel tellen. De staking bij brouwerij AB InBev blijft maar duren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde geen akkoord op. Daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen muurvast. In Hongarije zijn de publieke radio en televisie op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Maygar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op die zenders is een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. Allemaal zeer opmerkelijk wat daar gebeurt. Het is niet helemaal duidelijk van wie dat bevel komt. Op de luchthaven van de Iraakse stad Najaf is het stoffelijk overschot van Khamenei officieel ontvangen door de Iraakse premier Ali al-Zaidi en andere hooggeplaatste functionarissen. Woensdag vinden de eigenlijke begrafenisceremonies plaats en de kist wordt dan in massale rouwstoet door de straten van de heilige stad gedragen. Afwisselend zon en wolken, 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zonnetemperaturen tot 32 graden tegen vrijdag.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Stedelijke Bibliotheek in Diest verkoopt nog tot eind juli heel wat boeken die wegmogen. Ja, dat is eigenlijk goed nieuws, want de afgevoerde boeken die kan je komen ontdekken aan zeer scherpe prijsjes. Romans, informatieve boeken, kinderboeken, tijdschriften. Voor ieder wat wils. Of je nu een fervent lezer bent of gewoon op zoek bent naar een leuk boekje voor op vakantie, je vindt wel iets dat je aanspreekt. Je kom dus eens snuisteren in de BIP in Diest, laat je verrassen en geef de boeken een tweede leven. Zo maken we ruimte voor nieuwe aanwinsten en bezorgen we jouw leesplezier voor een klein prijsje, aldus de bibliotheek in Diest. De boeken verkopen nog tot 31 juli. En dan naar Sint-Truiden. Voor de vierde keer dit jaar zijn bij controles op handelszaken in Sint-Truiden inbreuken vastgesteld. Dit keer was de zogenaamde flexactie gericht tegen 9 dagwinkels en een handcarwash. Op één plaats werd illegaal elektriciteit afgetapt. Burgemeester Van den Hoven zal niet aarzelen om zaken tijdelijk of definitief te sluiten. Hij roept Fluvius ook op om strenger te controleren.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De VS heeft zware aanvallen uitgevoerd op Iran. In totaal werden zo'n 80 doelwitten geraakt. Onder meer luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Volgens de VS is het een vergelding voor de aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran laat al weten dat het zelf zal reageren. In sommige golfstaten is daarnet het luchtalarm afgegaan. De VS en Iran praten intussen nog altijd over vrede, of dat is toch de bedoeling? In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaten. Dat heeft ze gisteravond gezegd op de Franse tv. Le Pen werd opnieuw veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Al moet ze wel een enkelband dragen en dat ziet ze niet zitten. Journaliste Tessa Rens.
5: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
4: Le Pen zei ook nog dat ze er alles aan gaat doen om te bewijzen dat ze onschuldig is. Op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn 8e finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2. Onder meer met de 8e goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit en raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nochtans een akkoord met daarin een staakt het vuren. Maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaat. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkelband, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
4: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
3: Jordan Bardella stond nochtans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. De staking bij brouwerij AB InBev duurt voort. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde gisteren niets op. En dus blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel klaagt onder meer over de hoge werkdruk. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten in Vlaanderen is niet asbestveilig. 52% om precies te zijn, blijkt uit cijfers van omgevingsminister Joop Roens.
5: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen, hè. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk, dat we weten waar en welke gebouw is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier, waar het loskomt, hè, waar het impacten hebben op onze gezondheid, dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
3: Hoe dat dan concreet zal verlopen, hangt af van gebouw tot gebouw. We zijn massaal op zoek naar grote schermen. Volgens HLN kunnen verhuurders de vraag niet bijhouden na de winst van onze Rode Duivels op het WK tegen de VS. Festivals, cafés en verenigingen willen nog snel een groot scherm vinden voor de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Ze zoeken zelfs tot in Duitsland, want zij liggen er al uit op het WK. En op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn 8e finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2, onder meer met de 8e goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Sam the Gunman, de gevaarlijke. Met zijn long rifle, Hang the Knife en de Jets. En ik wens u een goede morgen. Kom erbij. Summertime. Het is zomertijd. De beste tijd van het jaar. And the living is easy. De living is easy. Daar is de keuken, daar is het toilet en daar is de badkamer. Je ziet het. Face your jump in. Altijd, hè. In de

is niet de bedoeling dat u kraait. Wij moeten vrolijk wezen, want we zijn weer samen tot een uur of negen. U en ik in het Festival der Vloemingen, waar we met alle liedjes meezingen. Dat is de enige verplichting in dit programma. Daarom is het ook de radio- en karaoke-show van Radio Demerstad. Dat zou je nu toch al feitelijk een beetje mogen beginnen weten. Hè? Forest, dat gaan we doen straks. Rock the Boat, Demergewijs, uiteraard, absoluut. Er is de Sunny Side Up, voor de mensen die nog een eitje aan het bakken zijn. Zo moet het dus. She Makes Me Happy. En van happy gesproken, You Can Win If You Want. Kunnen wij dat ook tegen de Spanjolen? Dat zou het beste zijn, maar dat wordt geen gemakkelijke, denk ik. Modern Talking, Esperanto op Radio Demerstad. Yep.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: In het Hageland en Limburg op

Forest met een oude van de US Corporation en Rock the Boat. Af en toe dan doen we in dit festival aan food pairing. Ook bij het volgende liedje van de Urban Thread, Sanomi. Dat nodigt ons blijkbaar uit tot het eten van surimi. Dat is namakrab. Dat is niet slecht.

Liedje gezongen in het Koeterwaals. Hoe is uw Koeterwaals? Niet fameus? Nee, hè? Want je had dat niet begrepen, denk ik. Ik ook niet, hoor. Urban Thread en Sanomi. Dit is Radio Demerstad. In de Tour is het verschrikkelijk warm. Bij ons zou het de komende dagen ook behoorlijk warm worden. En gisteren in al die hitte was het de Deen Mats Pedersen die de armen in de lucht mocht steken. Met wat een krachtige sprint, vrienden.

Toontje lager om te zeggen dat het af en toe ook humor is voor hogere opgeleiden. Ik heb stiekem met je gedanskt en dat gebeurde in Danzig. Vrijdag vanaf 6:30 vindt Bungpop plaats aan de Kasseiweg in Glabbeek met diverse optredens. Zaterdag en zondag vanaf 12:00 strijkt het Music and Food Truck Festival Chefs on Wheels neer op het gemeenteplein in Lummen. Zaterdag kan je er terecht tot 22:00, zondag tot 21:00. Je vindt er een diverse aanbod van foodtrucks met ook vegetarische en kindvriendelijke opties. Muzikaal omlijst. Voor de kinderen zijn er kindergriemen en springkastelen. De toegang is gratis. En zondag aanstaande van 10 tot 4 vindt op de campus Kampsa Aarschot een boekenmarkt plaats. Daar is gratis toegang. Dit zijn de Brothers Beyond, de broers van Vanachter. Al zegt dat allemaal niks hoor. Het is de Harder I Try op Demers.

0: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Gobert. Meer info op vc2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: haarkunst, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
5: Radio Demerstad.
6: Jouw radio.
7: Tijdloos.
5: En verfrissend.

Loopt ze Cindy, Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun op Demerstad. The girls like it the girls and the boys like it the boys. Hey, kan ik dat ook hedendaag zijn? De grootste hit.

Uit onze reusachtige verzameling van al uw grote hits trekken wij op dit moment, zo stappertjesgewijs, naar de 70s met Jigsaw. Dat is een puzzel, maar de puzzel valt helemaal in elkaar bij het horen van dit. Dus zing je mee met Sky.

Brazil. Niemand had het verwacht. Maar de boys, Neymar en zijn vrienden, ze zijn wel al naar huis door de Noren. Die roeien goed, hè, zeg. Ho, ho, ho. Dat worden gevaarlijke klanten, hoor. De Eagles op Radio Demerstad op deze woensdagochtend. Kijk eens hier. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Wat zie je dan? Nee, dat zijn geen lying eyes. Dit is de oprechtheid zelf, hè.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: Die beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van één trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
3: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel in kleinere haltes. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting. Dat zegt premier Bart De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever zelf wil verder gaan en mikt op 10 miljard.
5: Je hebt geen keuze, je moet het doen. Dus ik heb het rapport aan de agenda gezet van de kern nu vrijdag. Mijn ambitie voor de kern is dat er een bedrag en een werkmethode en een kalender wordt vastgelegd. Die inspanning is perfect haalbaar. Ik denk dat wij 10 miljard kunnen snijden in de begroting, zonder dat we onze economische groei fnaken. Dus theoretisch kan dat.
3: In september gaan de ministers in conclaaf. De Wever hoopt de begroting klaar te hebben in oktober, zoals Europa vraagt. Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit, maar raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nogthans een akkoord met daarin een staakt het vuren, maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaat. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
6: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
3: Jordan Bardella stond nogthans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de achtste finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist uitleg van de FIFA. Argentinië won met 3-2 van Egypte en speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat schakelde Colombia uit na strafschoppen. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.

Maar je ziet mij niet, hè, want ik ga in de mist. Hè. Maar fijn, ja goed, in de grond was dat een brave jongen, maar je moet er hem in krijgen. Dus is het beste om hem zijn goesting te geven en mee te zingen. Met Gina G, met Brad the Guitar Man, maar eerst met Show Waddy Waddy. Het is Under the Moon of Love.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij De Kessel is uw mazoettank in goede handen.

klein beetje, dat is genoeg. Niet overdrijven. Just a little bit en Gina G. We gaan ons nu vervolgens, vrienden, concentreren op het buikdansen met de Dolly Dots. Dit is een speciale dans. Dat doe je het best zonder buik. Meisjes zonder buik doen dat het best. Heb je dat al eens gezien? Zo'n vrouw met een dikke buik die aan het buikdansen is. Dat trekt op niks, hè. Het is Leila, de Queen of Sheba.

0: Leila, the Queen of Sheba en de Dolly Dots. Ik moet ook nog de Belgische bondscoach Rudy Garcia bedanken voor de opwaardering van de naam Rudy. Want wij worden, de Rudy's worden zo'n beetje voor snullen versleten de laatste jaren. Maar dankzij zijn geweldige vervangingen is onze eer hersteld en terecht uiteraard. En nu moet ik zeggen, ik persoonlijk heb geen klachten, want ik heb heel hooggeplaatste vrienden.
1: My very good friend Rudy Van Verlanderen gets a red card. I will also help him make Radio Diemerstedt

Tout en fumée, daar in het zuiden van Frankrijk. En parfumée met Burt Blanca. Van vrijdag tot en met maandag 20 juli staat de zomerkermis in dienst op de Grote Markt en de Kaai. Die opent doorgaans van 14 tot 21 uur, maar vrijdag 10 juli openen de kramen al om 16 uur. Voor de rest van het programma verwijzen we naar de weekend- en de weekkalender onder van 10 tot 20 juli. Zondag van 10 tot 5 vindt in de Demerstraat in Hasselt een openluchtbeurs plaats voor vinyl, cd's en muzikale ontdekkingen. Tot en met 22 juli zijn kaarten te bekomen bij de Gidsenbond van Scherpenheuvel-Zichem voor deelname aan de themawandeling in Testelt op 26 juli. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25, dus haast u. En momenteel kunnen ploegen van 5 personen zich via Sarah Christens per mail inschrijven voor deelname aan de kermisquiz in Schaffen. Die vindt plaats op 18 juli in de Gildezaal. Succes!

Dat gaan we nodig hebben, hè, tegen de Spanjaarden. Hè. Een tijgerpoot, Tiger Feet van Mud. Want jaren geleden had de toenmalige bondscoach Guy Thijs blijkbaar een konijnenpoot bij tijdens de wedstrijden. Dat gaat niet voldoende zijn, denk ik. Ik ben altijd wat terughoudend, hè, wat dat betreft. Dit is de ILO op Radio Demerstad. All over the world. Everybody.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Wacht eens. Wat is dat ding?
6: Instappen.
5: Frameloze deuren. En dat scherm.
6: Gordel om.
5: Hoeveel pk heeft dit ding?
6: Genoeg.
5: En waar kan ik er een vinden?
6: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
7: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
8: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.

Je hebt hem, Radio Demerstad met Roy Orbison en You Got It in het Festival der Vloemingen. En je hebt ze hier ook, zie, de Remigratie-Am met het strijdliedje van de Remigratie. Dag, vreemde man.

0: Ziet je het? Ziet je het voor uw ogen? James Bond, hè? Sheena Easton, het was For Your Eyes Only. Radio Demerstad, For Your Ears Only. Morgenochtend weer het Festival der Vloemingen. Maar ter zake, wat vond je van het programma van vandaag?
1: Mag ik u complimenteren dat met mag. De prachtige service.
0: Kijk eens.
1: Ja, werkelijk, de entourage is...
0: De entourage, daar details, gaat het niet over.
1: Wij komen hier nog terug, hè?
0: Ja, dat is wat anders.
1: Maar het is in zijn gehele. Laat maar zeggen, in zijn gehele.
0: Het
1: is af, is het verzorgd.
0: Het is af.
1: En dat is wat dat gevoelt.
0: Ja, maar ja.
1: Het zijn toch de kleine dingen die het doen.
0: En advies geven ook altijd in het programma. Ja, hè. Want er is hier een probleem bij UB40, Red in the Kitchen. Dan moeten we Rentokil aanbevelen. Hè. Ik zal even het nummer opzetten.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: Die beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van één trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
3: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel met kleinere haltes als er daar snel een volgende trein passeert. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting. Dat zegt premier Bart De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever zelf wil verder gaan en mikt op 10 miljard.
5: Je hebt geen keuze, je moet het doen. Dus ik heb het rapport aan de agenda gezet van de kern nu vrijdag. Mijn ambitie voor de kern is dat er een bedrag en een werkmethode en een kalender wordt vastgelegd. Die inspanning is perfect haalbaar. Ik denk dat wij 10 miljard kunnen snijden in de begroting, zonder dat we onze economische groei fnaken. Dus theoretisch kan dat.
3: In september gaan de ministers in conclaaf. De Wever hoopt de begroting klaar te hebben in oktober, zoals Europa vraagt. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de achtste finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach, omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist uitleg van de FIFA. Argentinië won met 3-2 van Egypte en speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat schakelde Colombia uit na strafschoppen. Onze Rode Duivels zijn aangekomen in Los Angeles. Daar spelen ze overmorgen hun kwartfinale tegen Spanje. Gisteren trainden de Duivels nog een laatste keer in hun basecamp in Seattle. Sportjournalist Jarno Berto.
6: Voor de tweede keer dit wereldkampioenschap zijn de Rode Duivels veilig en wel geland in Los Angeles. Straks, om 11 uur jullie tijd, blikt Thibaut Courtois vooruit op die wedstrijd tegen Spanje. Toch zijn tweede thuisland. Er staat ook nog een collectieve training op het programma.
3: Ook Amadou Onana reisde mee naar LA. Hij moet maanden revalideren door een gescheurde kruisband, maar blijft zeker tot en met de match tegen Spanje bij de groep. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het was in Vlaanderen het allereerste succes voor deze band. Uit Groot-Brittannië kwamen ze. Ja, met de naam als Wang Chung zou je denken dat er een label ophangt, Made in China. Maar nee, dat was anders.
1: Classics at Work. Van 9 tot 11, met Dirk Smeets.
0: Zaterdag is onze eerste feestdag in deze vakantietijd. Het feest van de Vlaamse gemeenschap. Ja. En vandaag het feest bij Linda de Mol in Nederland. Ze wordt 62 jaar. En ook feest op de redactie van de Wall Street Journal. Daar maken ze al 137 jaar een krant. Bescheiden, maar toch zeer blij dat we de classics horen op de werkvloer en nieuwe verhalen. Een fijne woensdag.

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
0: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Woensdag voormiddag, de classics op de werkvloer. En ik hoorde daar die hit uit de lage landen van Dimitri van Toren. Hé, hey, kom aan, blijf niet staan en loop me achternaan. Ja, zo houden wij contact.
1: Classics at work.
0: Hey, fijn dat je erbij bent in de wagen thuis en op die werkvloer. Volgende zondag, dan zijn we 12 juli, dan is er nog een dankjewel barbecue. En daarna stopt de schapenboerderij De Wolkes in Meensel-Kiezingen. 60 jaar geleden opende de eerste lunchgarden in ons land de deuren. Dat is ook al een hele tijd geleden. Maar na een flinke herstructurering is de keten herrezen uit het faillissement. Nieuwe verhalen over ondernemers en handelszaken uit onze buurt. Straks Jimmy Cliff, maar eerst Randy Crawford. Rainy Night in Georgia. Over.

0: Het is een liedje uit de beginperiode van Céline Dion. En als je nu kijkt naar de teller van de verkochte tickets in 2027 voor haar comebackconcerten, het staat al bijna op 500.000. De partie passant, wat was dat? Hou je klaar voor Middle of the Road?
1: De werkvloer.
0: Volgende zondag, 12 juli, is er nog een dankjewel barbecue. En daarna stopt de schapenboerderij De Wolkes in Meensel Kiezingen. Na jaren van passie is dat toch wel een harde beslissing. Veerle en haar team willen meer tijd vrijmaken voor zichzelf en voor het gezin. Nog tot aanstaande zondag kunnen de producten aangekocht worden in De Wolkes, in de schapenboerderij. Zondag is er dan nog die dankjewel barbecue om het hoofdstuk af te sluiten en de herinneringen te delen met elkaar.
1: De werkvloer.
0: 60 jaar geleden opende de eerste lunchgarden in ons land de deuren. Sinds lange tijd behaalt het bedrijf weer voor het eerst winst binnen. Dankzij herstructurering, nieuwe brasserieconcepten en een focus op betaalbare kwaliteit. Dat is de reden waarom de keten herrezen is uit het faillissement. Met 42 vestigingen en nu nieuwe plannen voor uitbreiding wil lunchgarden zich verder gaan ontwikkelen. Maar nu vooral in de winkelcentra. Er is een lunchgarden in Kuringen bij Hasselt, in Webbekom bij Diest, in Corbeklo bij Bierbeek en in Kruinen bij Brussel.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: ja, daar draait het allemaal om in het leven, hè. De centjes, all about the money.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: Vrijdagavond om 7 uur, dan viert Glabbeek feest in Hongaar 44. Na de toespraak van burgemeester Reekmans is er nog een muzikale omlijsting voorzien. Is er ook een buikspreker die langskomt. En daarna zal de gemeente trakteren op Vlaamse stoverij. Nu vrijdagavond vanaf 7 uur in Hongaar 44. En nog tot met aanstaande zondag is het feest in Schakkenbroek, want daar is de heiligverklaring van zuster Maria Amandina. Nog tot aanstaande zondag zijn er herdenkingsmomenten. Nog tot morgenavond bijvoorbeeld met een eucharistieviering en morgen een jongerenviering, gevolgd door een frietje voor iedereen. En zondag om 10 uur in de voormiddag wordt dan die Amandina-week, zoals ze het in Schakkenbroek noemen, afgesloten met een eucharistieviering. Activiteiten in de buurt, je vindt het altijd op onze agendapagina www.radiodemerstad.be. Rob de Nijs, hey speel.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn.

www.bnv.be. Bel of sms 0468-515891. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

ene hoort het liedje heel graag in de kerstweek. Ja, gezellig bij de kerstboom, de cadeautjes en het haardvuur. En de andere die denkt al aan de kampen van de jeugdbewegingen. Samen zingen rond het kampvuur. If I Had Words, een hitje was het in 1977 van Scott Fitzgerald en Yvonne Killie. We gaan op weg naar het nieuws van 10 uur.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Familiehulp staat vanaf 1 januari 27 in voor de poetsdienst en gezinszorg in Diest. De stad heeft beslist om vanaf volgend jaar niet meer zelf in te staan voor die diensten. Een besparingsoperatie, al verandert er volgens de stad zelf niet veel. Alle 37 personeelsleden zouden bij familiehulp aan de slag kunnen blijven. Ze zouden ook zoveel als kan dezelfde gezinnen blijven ondersteunen, zodat er ook voor de klanten weinig verandert. Volgens oppositiepartij Iedereen Diest is het zonder meer een uitverkoop van personeel en had de stad de diensten nooit mogen uitbesteden aan een externe partner. Een vreemd vonnis van de politierechter in Beringen legt een bon onder het beleid van burgemeesters en parket om snelheidsduivels zelf streng te bestraffen door hun voertuig te laten takelen en tijdelijk in beslag te nemen. In 4 vonnissen is de stad Beringen al teruggefloten en er zullen er nog volgen. De politierechtbank oordeelt dat Beringen een te hoge retributie heft. De rechter legt dan ook geen bijkomende straf op, omdat het zou neerkomen op een dubbele bestraffing. Een autobestuurder die aan 188 km per uur over de Castellet-singel in Beringen raasde, ontsnapt zo aan een veroordeling door de politierechter.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land. Je hoort Helene de Smet van Bond Beter Leef Milieu.
5: Het gaat over stoffen die in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ook met kanker. Het gaat over schadelijke stoffen, maar het is wel zo dat de residuen die we gemeten hebben onder de wettelijke limiet blijven. En we zien dat in de biologische aardbeien er geen pesticidenresiduen terug te vinden zijn. En dat zijn resultaten dat we ook zien over heel Europa.
4: De Bond Beter Leef Milieu vraagt onder meer dat de overheid de regels strenger maakt en landbouwers meer steunt om zonder pesticiden te kunnen werken. Al maar meer vrouwen starten hun eigen zaak op. 1 op de 3 zelfstandige ondernemers is nu een vrouw. Dat aantal steeg met 20% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vooral vrouwen jonger dan 30 kiezen ervoor om als zelfstandige te werken. In de zorg of in een winkel bijvoorbeeld. In Texas in de VS heeft de immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. Volgens de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid ging het om zelfverdediging, omdat de man vluchtte voor een controle en wou inrijden op de agenten. Het onderzoek loopt nog. Eerder dit jaar kwam ICE in opspraak nadat agenten 2 burgers doodschoten. Ook toen werd gesproken over zelfverdediging. Videobeelden toonden wel iets anders. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.

0: blijven droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Het liedje Take On Me, ja, het las zich eigenlijk voor als een stripverhaal. En dat wilden ze ook duidelijk maken in de videoclip bij dit liedje uit 1985. Aha, was dat. Radio Demerstad, woensdag 8 juli. Vandaag feest bij Linda de Mol. Linda viert vandaag haar 62e verjaardag. Feest ook op de redactie van de Wall Street Journal. Daar maken ze al 137 jaar een krant. En de Nederlander Virgil van Dijk, die had zo uitgekeken om zijn verjaardag te kunnen vieren tijdens dat WK in Amerika. Maar ja, Nederland werd vorige week naar huis gespeeld door Marokko. Dus Virgil zal zijn 35e verjaardag vandaag nu bij zijn familie moeten vieren in Breda. Of misschien met zijn medespelers in Liverpool, in Groot-Brittannië. Maar sowieso op een heel andere manier. Het verhaal van Cecilia, dat staat dan weer te lezen bij Paul Simon en Art Garfunkel.

Qua Maneuvers in the Dark, een hitje uit de jaren 80. En ja, nee, dit had helemaal niks te maken met de Locomotion van Lil Eva uit de 60s. Want dat is ook nog zo'n klassieker die we heel graag horen op de werkvloer bij Radio Demerstad. Vanaf aanstaande vrijdag tot zondag vindt in Halen het Ertsenrijkfeest plaats. Vrijdagavond begint dat om 17:30 met een barbecue. Zondag van 8 tot 2 kan je kuieren op een rommelmarkt. En vanaf 8:00 s'avonds zijn er een aantal optredens voorzien. Zondag is dan weer de familiedag. Ertsenrijkenfeest van vrijdag tot zondag in Halen. En zondag vanaf 7:00 s'morgens kan je vanuit Museum 44, dat is het museum in Meensel-Kiezingen, op wandeltocht vertrekken voor een tocht van 6, 11 of 16 kilometer langs de historische plaatsen van de razzia's die er waren tussen 1 en 11 augustus in 1944. Vandaar dus Museum 44 in Meensel-Kiezingen. Wandelen dus daar volgende zondag 12 juli van 7:00.

Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een kracht.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.

0: We hadden het daar straks nog over Little Eva met de Locomotion. Maar dit is ook nog zo'n classic die je graag hoort op de werkvloer. Lynn Anderson en Rose Garden.
1: Classics at work. Space.
0: Ja, Linda de Mol die viert vandaag haar 62e verjaardag. En Virgil van Dijk die is ondertussen terug thuis. Want ja, de Nederlanders die werden eruit gekieperd tegen Marokko. Hij viert zijn 35e verjaardag. Ofwel in Liverpool, ofwel bij zijn familie in Breda. 60 jaar geleden opende de eerste lunchgarden in ons land. Maar ondertussen na een flinke herstructurering is de keten herrezen uit dat faillissement. En volgende zondag, 12 juli, dan is er nog een dankjewel barbecue. En daarnaast stopt de schapenboerderij De Wolkes in Meensel-Kiesegem. En met dit liedje van Shaken Stevens zetten we het aperitiefje klaar. Woensdag voormiddag. Maak er een hele fijne dag van. Graag tot morgen.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Diest maakt werk van een gloednieuw mobiliteitsplan. Het vorige is al 25 jaar oud en is volgens de stad achterhaald. Er zijn veel nieuwe inwoners en dus ook nieuwe appartementsblokken. Mensen verplaatsen zich ook anders dan vroeger. De stad Diest laat het plan opmaken door een gespecialiseerde firma en ze maakt daar 100.000 euro voor vrij. Diest wil eerst alles goed en grondig onderzoeken voor er een nieuw mobiliteitsplan ook effectief wordt ingevoerd. De stad Beringen gaat op zoek naar een nieuwe stadsfotograaf, een evenementenfotograaf en iemand die het komende werkingsjaar verhalen of beelden in de Kletsgazet wil delen. Om terug te blikken op het voorbije werkingsjaar delen Anastasia Tofoni, Stefan Biebuik en Lian Louagy, die deze rollen tot voor kort opnamen, hun mooiste beelden in een buitenexpo.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat zei hij daarnet voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije.
5: For me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. Liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
4: Afgelopen nacht viel de VS een 80-tal doelen aan in Iran. Dat reageerde met ongeveer evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Er is een sociaal akkoord bij bierbrouwer AB InBev. Dat melden de vakbonden na nieuw overleg met de directie. Sinds vorige week waren er stakingen, onder meer tegen de hoge werkdruk. Maar nu is er afgesproken dat het hitteplan aangepast wordt. En dat iemand die ontslagen werd een andere functie krijgt. Met het akkoord eindigen ook de stakingen in de Vlaamse distributiecentra van AB InBev. Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land. Je hoort Helene de Smet van Bond Beter Leef Milieu.
6: Het gaat over stoffen die in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ook met kanker. Het gaat over schadelijke stoffen, maar het is wel zo dat de residuen die we gemeten hebben onder de wettelijke limiet blijven. En we zien dat in de biologische aardbeien er geen pesticidenresiduen terug te vinden zijn. En dat zijn resultaten dat we ook zien over heel Europa.
4: De bond vraagt onder meer dat de overheid de regels strenger maakt en landbouwers meer steunt om zonder pesticiden te kunnen werken. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

de muziek samen op één track. Gimme, Gimme, Gimme is de titel. En dat kwam van Narda, Michael Walden en Patty Austin. Goedemorgen allemaal, dit is het programma Aperitief.

0: dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hé, buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Flying Fairy en Roxy Music in het programma Aperitief. Goedemorgen allemaal, dit is Radio Demerstad, de nummer 1 in Classics. Met Alison Moyet. Ze maakte ooit deel uit van het groepje Yazoo, die je nog kent van Situation en uiteraard ook van Don't Go. En helemaal solo deed ze het onder meer met deze Alison Moyet bij Radio Demerstad en deze Love Resurrection. What can I do?

wat een zalige plaat. Ja, we hebben er allemaal op meegedanst de afgelopen minuten. Hier met de ganse Radio Demerstad crew. Want er zit hier wat volk vandaag in de studio. Danny en de Juniors, die hadden we met At The Hub. En dit is een groepje uit Nederland. Een duo uit Nederland. Maywood hadden dikke hits in de jaren 80. En eentje daarvan is deze Give Me Back My Love.

met vandaag, woensdag 8 juli, vindt in Geetbet aan de Hogenstraat de Hogen Kermis plaats. En vandaag op woensdag 8 juli vanaf 6:30 vanavond vertrekt daar de dorpelingenkoers. Dus als je inderdaad een beetje sportief bent, zak je af naar Geetbet voor de Hogen Kermis al daar. Goedemorgen allemaal, dit is het programma Aperitief. Bent u aan het aperitief? Geniet ervan. Blijf vooral meeluisteren naar de muziek die wij voor je hebben. Soul Sister bijvoorbeeld. Hier zijn ze nog eens met True Before We Even Started.

0: eindelijk. De droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.

vreselijk. Dat kan natuurlijk niet. En Cliff Richard, misschien ben je wel aan het genieten van je summer holiday. Trouwens een leuk weetje rond deze summer holiday. Ooit werd de sample gepikt, deze hier van Cliff Richard, door MC Micah G en DJ Sven. Dit was het programma Aperitief. Morgen dan doen we het nog eens donderdag 9 juli. Graag tot dan. Ik laat u met onder meer dit hier, Joanna. Wat een geweldige track, deze van Cool and the Gang. Tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat zei hij daarnet voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije.
4: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. Liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
3: Afgelopen nacht viel de VS een 80-tal doelen aan in Iran. Dat reageerde met ongeveer evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. NAVO-baas Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk. Als de wapenstilstand geschonden wordt, moet je krachtig reageren, zei hij. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus echt verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
5: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze van in het begin andere kinderen leren kennen.
3: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze die opzij leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En goed nieuws voor wie altijd al droomde van een privé-eiland. Het kan dicht bij huis, want Île de Houx in de Maas onder Namen staat te koop. Een klein eilandje van zo'n 4 hectare, een kostprijs zo'n 95.000 euro. Het is wel beschermd natuurgebied. Je mag er niet bouwen of niks uitbaten. Wandelen, rusten en vissen mag gelukkig wel. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.

0: De Heartache Avenue van de Maisonettes aan het begin van de midweekaflevering van De Middag.
1: De Middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: Goedemiddag en smakelijk voor zij die aan tafel gaan. We beginnen meteen met informatie. Want straks om 14 uur nodigen de Hagelandgidsen je uit voor een streekwandeling in Zuid-Leeuw van circa 6 kilometer met vertrek en aankomst aan woonzorgcentrum De Veste. Voor kinderen tot 12 jaar is deze wandeling gratis. Dit even ter uitnodiging voor zij die eventueel nog de wandelschoenen zouden willen aantrekken. En voor alle anderen een goede middag en smakelijk.

0: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Volmax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

3 Degrees en Giving Up, Giving In. Daarvoor ook nog 8 Wonder en I'm Not Scared. U hoeft voor niets schrik te hebben als u naar de radio aan het luisteren bent. We zorgen alleen maar voor de grootste hits die voorbij komen. Straks is er ook nog Creedence Clearwater Revival. Maar eerst laten we de zon nog wat meer schijnen op de radio. LTD. Just you.

Het ging hier vooral over het visuele. Centerfold uit Nederland en Dictator. Een paar hits hebben ze maar gemaakt en daar hebben we er niks meer van gehoord. Zaterdag aanstaande, 11 en zondag 12 juli... organiseert Natuurpunt Averbo de Bos en Heide op het terrein van Huizen Levensruimte een zomerfeestweekend met drankjes en hapjes in de vrije natuur. Gekoppeld aan tal van activiteiten. Zaterdag wordt er van 21:30 tot 23 uur een nachtvlinderval geïnstalleerd. Die wordt zanderendaags vanaf 6 uur 's morgens gecontroleerd. Deelname aan dit evenement is volledig gratis. En dan naar Nederland. Dit is de George Baker Selection. Once

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Texas en In a Smile. En als u ons wil zien of beter horen lachen, dan kunt u misschien nu even luisteren. U zit op vakantie en u wil eens wat leuks kwijt. U heeft wat leuks meegemaakt en u wil het ons laten weten. Wel, stuur het ons via mail info@radiodemerstad.be. En misschien komt uw verhaal wel eens op een middag voorbij hier op de radio. Zomer bij Demerstad en René Vroger is er ook bij.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Eenders.
4: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
3: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
5: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar hun gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze vanaf het begin andere kinderen leren kennen.
3: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze hem aan de kant leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En omdat een beetje plagen en uitdagen moet kunnen, stuurt Brussels Airlines zijn Rode Duivels vliegtuig Trident de komende dagen alleen naar bestemmingen in Spanje, zoals Madrid, Barcelona en Malaga. Het heeft natuurlijk alles te maken met die kwartfinale op het WK van overmorgen. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Benny, Bjorn en Annafried, oftewel ABBA en Money, Money, Money. Het slijk der aarde, maar stelt u zich maar eens voor dat u helemaal geen hebt. Dan begint de miserie pas echt goed. Goedemiddag.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Mijn ogen en ik zie Lee Towers I Can See Clearly Now zingen. En dan begint hij met zijn elleboog te werken natuurlijk. De clip die legendarisch was. En hij maakte ook het nummer dat we net hoorden. Love Potion No. 9. Tenminste, zijn versie daarvan was dat uit 1981. Zo dadelijk de Bee Gees, maar eerst Bonnie Tyler. Goodbye.

0: Leaving on the Midnight Train over de middag. Het is een beetje ongelukkig gekozen, maar het was een grote hit. En dan komt 24 of 24 bij Demerstad voorbij. Dat was de Nick Straker Band. Zondag aanstaande om 6 uur en om 8 uur vertrekt aan de zomerbar Averbode Bos en Heide een begeleide vroege vogelwandeling. De deelname is gratis. Misschien komt u wel voorbij aan Hotel Stilverdriet.
1: Dit was...

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Hebt u het gehoord? Mevrouw Madonna gaat nieuwe muziek maken. En ze krijgt daarvoor de medewerking van onze eigenste Stromae. Een combinatie van die twee, ja, dat wil ik inderdaad wel eens horen. Een foto van hun beiden heb ik wel al gezien.

0: uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klaar, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

The Osmonds en Crazy Horses, begin jaren 70. Nee, geen wild paard, maar een toffe collega zo dadelijk na het nieuws van 2 uur. Jan staat te popelen om eraan te beginnen. Wij sluiten af met de Thompson Twins. Tot morgen!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Raadslid Maurits van der Heijden uit Diest vroeg tijdens de laatste gemeenteraad strengere regels voor schepenen die niet rechtstreeks verkozen raakten. Aanleiding het feit dat deze legislatuur al 2 keer een schepen zonder rechtstreeks mandaat werd aangesteld. Eerst Miet Dieriks van Groen, die bij de start van de legislatuur als opvolger in de gemeenteraad kwam. En nu weer Bert Pitijean, die haar tijdelijk vervangt omdat Dieriks om gezondheidsredenen verhinderd is. Op deze manier verlies je elke geloofwaardigheid, al dus nog Maurits van der Heijden. Na het Kapermolenpark en Sint-Lambrechtsherk investeert de stad Hasselt opnieuw in skate-infrastructuur. Op de laatste gemeenteraad werd de zoektocht naar een aannemer voor de aanleg van de gepolierde betonvloer van een nieuw skatepark in Kermt opgestart. En daarmee komt de realisatie van het project alweer een stap dichterbij. Tot groot plezier van de jeugd in Kermt en omgeving.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
5: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
4: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. In Haren in Brussel staat een grote loods van een recyclagebedrijf in brand. Er hangt een dikke, zwarte rookpluim die je van ver kan zien. Bedrijven in de buurt zijn ontruimd, maar er is ook hinder voor de treinen. 1 iemand ademde te veel rook in en ligt in het ziekenhuis. De brand is intussen wel onder controle. In de Ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters. De 5e etappe is er een van bijna 160 kilometer, grotendeels vlak. Tim Merlier hoopt op de winst.
6: Met een goede dag mag dat geen probleem zijn, maar die heb je niet op bestelling en zeker in de Tour. Laat ons gewoon hopen dat sprintersploen op 1 lijn zitten en ja, dat we gewoon allemaal samen aan 1 lijn trekken voor de sprint.
4: De Noor Troon rijdt in de gele leiderstrui. De Deen Mats Petersen draagt de groene sprinterstrui. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maxima rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden.

0: Dat was Sheila E. En als je goed geluisterd hebt naar dit nummer, dan hoorde je ook de stem van Prince op de achtergrond. Al staat hij nergens als zanger van het nummer vermeld. Maar het is wel zo. A Love Bizarre, een hit uit 1986. A Love Bizarre, weet je wat ik denk? Dan is het de hoogste tijd voor een siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Eventjes bekomen, gaan we dat doen met z'n allen. Oké, fijn dat je erbij bent. Dit zijn Ike en Tina Turner met Nutbush City Limits.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen...

0: alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Radio Deeuwestad.
3: Ja, radio.
2: Tijdloos. En verfrissend.

0: Godly & Cream, met een nummer dat ze uitbrachten in de zomer van 1981. En het zou in het najaar in heel veel landen een top 10 hit worden. Dat was Under Your Thumb. En dan is het nu weer tijd voor de feiten van de dag.
1: Jan de Groot.
0: En we gaan eerst en vooral terug naar 8 juli 1889. Toen werd de allereerste editie van de financiële krant The Wall Street Journal gepubliceerd. En in het Sjiïtische dorp Dujail in Irak werd op 8 juli 1982 een aanslag gepleegd op de Iraakse president Saddam Hussein. De aanslag mislukte echter. Kort daarna wordt er door de presidentiële troepen een grootse wraakactie ondernomen tegen het dorp. Een 140-tal mannen wordt daarbij vermoord. 1500 personen worden gevangen genomen, gefolterd of gedeporteerd naar een strafkamp in de woestijn. En vanuit Roswell in New Mexico stuurt de Amerikaanse luchtmacht op 8 juli 1947 een persbericht de wereld in dat er een vliegende schotel is geland. Tot op de dag van vandaag worden er nog altijd onderzoeken gepubliceerd met bewijzen voor of tegen de landing van een UFO. Het leger verklaarde uiteindelijk dat het ging om een neergestorte weerballon. En dan denk ik, als er zoveel heisa rond is, dan zal er waarschijnlijk toch wel iets meer aan de hand geweest zijn. Terug naar de muziek nu. Dit is Blondie.

0: Een beetje rustig aan, zoals dat hoort in een siesta sacrifice. Dat was Elton John en daarvoor Tina Charles met You Set My Heart on Fire. En het zonnetje is buiten ook weer aan het branden. We gaan eens even kijken wat het weerbericht vertelt. Wel, hoe langer de dag vordert, hoe meer zon er komt. En het is ook weer warm, 29 graden. Morgen meer zon en ook een beetje warmer. Het wordt dan 30 graden. Vrijdag kan het 32 graden worden. En ook in het weekend gaat het volop zo. Het blijft zonnig en warm. Zaterdag 33 graden en op zondag zijn er dat nog 32.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En nu muziek uit 1984, The Guardian Angel van Masquerade.

Een nummer dat we kennen in drie versies. Origineel uitgebracht in 1962 door Little Eva. Later gecoverd door de Grand Funk Railroad. En vandaag hoorde je de versie van Kylie Minogue. Dat was The Locomotion. En dan eens kijken naar eind deze week. Dan staat de zomerkermis in dienst op de Grote Markt en op de Kaai. Van vrijdag tot maandag. De kermis is elke dag open van 2 tot 9. Enkel op vrijdag bij de opening is dat pas om 4 uur. En aanstaande zondag vindt van 10 tot 5 in de Demerstraat in Hasselt een openluchtbeurs plaats voor vinyl, cd's en muzikale ontdekkingen. En tot en met 22 juli kan je kaarten verkrijgen voor deelname aan de themawandeling in Testelt op 26 juli. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25, vandaar dat je best kaartjes bestelt. Die zijn te verkrijgen bij de Gidsenbond van Scherpenheuvel-Zichem. De wandeling is dus op 26 juli. En nu Hot Chocolate met Tears on the Telephone. What

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Het past toch allemaal mooi bij het mooie weer en bij het vakantiegevoel. Dat was Boney M en Bahama Mama. En daarvoor Manfred Mann met Pretty Flamingo. We hebben er nog eentje tot aan het nieuws van 3 uur. En daarna zeggen we tegen jou welcome back. Dit is Johnson.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Stedelijke Bibliotheek in Diest verkoopt nog tot eind juli heel wat boeken die wegmogen. Ja, dat is eigenlijk goed nieuws, want de afgevoerde boeken die kan je komen ontdekken aan zeer scherpe prijsjes. Romans, informatieve boeken, kinderboeken, tijdschriften. Voor ieder wat wils. Of je nu een fervent lezer bent of gewoon op zoek bent naar een leuk boekje voor op vakantie, je vindt wel iets dat je aanspreekt. Je komt dus eens snuisteren in de BIP in Diest, laat je verrassen en geef de boeken een tweede leven. Zo maken we ruimte voor nieuwe aanwinsten en bezorgen we jouw leesplezier voor een klein prijsje, aldus de bibliotheek in Diest. De boeken verkopen nog tot 31 juli. En dan naar Sint-Truiden. Voor de vierde keer dit jaar zijn bij controles op handelszaken in Sint-Truiden inbreuken vastgesteld. Dit keer was de zogenaamde flexactie gericht tegen 9 dagwinkels en een handcarwash. Op één plaats werd illegaal elektriciteit afgetapt. Burgemeester Van den Hoven zal niet aarzelen om zaken tijdelijk of definitief te sluiten. Hij roept Fluvius ook op om strenger te controleren.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden aan een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. In Pamplona in Spanje zijn 3 gewonden gevallen tijdens het stierenrennen. Dat is een jaarlijkse traditie daar. 6 stieren worden losgelaten in de straten om honderden mannen te achtervolgen. Het is de bedoeling om voor de stieren te blijven. Gisteren was de eerste wedstrijd, toen raakten 5 mensen gewond. De voorbije 100 jaar vielen ook al 16 doden bij die stierenrennen. In de Ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters. De 5e etappe is bijna 160 kilometer lang en grotendeels vlak. Jasper Philipsen hoopt op een kans.
5: Ik denk wel veel ploegen gewoon uitkijken naar een eerste sprint. Wat klassementsploegen hebben gisteren natuurlijk een snipperdag genomen. Maar ik denk dat er nog heel veel aankomt voor hen ook. Dus ik denk niet dat er heel veel aanstelten gaat gemaakt worden. En dat is een mooie kans, we proberen die te benutten.
4: De Noor Torsten Dreyen rijdt in de gele leiderstrui. De Deen Mats Pedersen draagt de groene sprinterstrui. Veel zon met hier en daar wat wolken en maxima rond een graad of 27. Aan zee iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Net voor het nieuws van 3 uur draaiden we de plaat van John Sebastian, Welcome Back. En nu Fleetwood Mac, die komen zingen van Don't Stop. Ja, dan kunnen we niet anders dan doorgaan. Met veel plezier. Siesta, nog tot 4 uur hier bij Demerstad.
1: Van 2 tot 4, Siesta, met Jan de Groot op Demerstad.
0: En zo hebben we straks in de loop van dit uur nog een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden straks, zoals elke dag, ook weer koffiepauze. En we draaien muziek zometeen van de Beatles en nu van Jennifer Lopez. Waiting for Tonight.

0: Dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: Stokpaal.
1: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpaal. Paalse Steenweg 284.
2: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
0: Amerikaanse Stok in Paal.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Mark Almond en Tears Run Rings. En daarvoor de Beatles met We Can Work It Out.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Ja, ik zit zo'n beetje te denken, We Can Work It Out geldt eigenlijk ook een beetje voor wat ik nu ga vertellen, hoor. Een Zuid-Koreaanse bankmanager die heeft op een bizarre en haast kinderlijke manier eigenlijk de kluis van zijn eigen filiaal leeggeroofd. De man had daar 40.000 euro uitgehaald. En wat had hij gedaan? Ja, de gekende wisseltruc. Hij had online vals geld besteld en had dat in de plaats gelegd, in de kluis. Het heeft een hele tijd geduurd, een paar weken toch, vooraleer de diefstal ontdekt werd. Maar toen is de man onmiddellijk ontslagen. Beetje eigenaardig, de bank heeft besloten om geen gerechtelijk onderzoek in te stellen. Maar de man zou wel beloofd hebben om alles terug te betalen. Met andere woorden, eind goed, al goed.

Met Lien Kane en You Can. En ik hoop dat dat ook het antwoord zal zijn wanneer ik hier de vraag zou stellen. Kan ik nu even koffiepauze nemen? You Can. Oké, dan gaan we dat doen ook. U mag allemaal meedoen. We draaien ondertussen 3 plaatjes non-stop. We beginnen met Mr. Mister. Yeah.

0: Billy Ocean en Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Oké, hopelijk zit daar dan airco in. Daarvoor de Nitty Gritty Dirt Band met Mr. Bojangles. En Mr. Mister was er ook tijdens onze koffiepauze vanmiddag hier bij Radio Demerstad.
1: Siesta!
2: Jan de Groot!
0: En dan blikken we vooruit naar aanstaande zaterdag 11 juli. Vanaf 8 uur zorgen verscheidene DJ's tijdens de Strandvijf voor de ambiance aan het jeugdhuis De Bunker in Glabbeek. Het begint daar om 8 uur. En zondag om 11 uur viert Herk de Stad in de Markthalle het feest van de Vlaamse gemeenschap met een eerbetoon aan Wiltura. Dat wordt gedaan door de Castband. En volgende week dinsdag om 2 uur vertrekt er aan de parochiezaal Oud-Rodenberg in Aarschot de Troostpadwandeling. Dat is een wandeling van ongeveer 5 kilometer. Het ligt in de bedoeling dat de deelnemers bij elkaar steun en troost vinden. De deelname is helemaal gratis. En ook in deze siesta doen we het nu een beetje rustig aan, ook met Wim de Kranen en Christine.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be. Zo.

De Nederlandse band zonder naam, oftewel BZN, en die scoorde in 1977, dat volgend jaar trouwens 50 jaar geleden, met deze Sevilla. En daarvoor de Stornend Vocal Band met Afternoon Delight. En dat is helemaal vergelijkbaar met onze siesta die we elke dag doen tussen 2 en 4, maar die nu nagenoeg voorbij is. Mick Jagger komt er nog aan met Just Another Night. Het nieuws van 4 uur komt er ook aan. En collega Gunter Schepers, die komt er ook aan. Het gaat dus allemaal door hier bij Demerstad. Graag.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Familiehulp staat vanaf 1 januari 27 in voor de poetsdienst en gezinszorg in dienst. De stad heeft beslist om vanaf volgend jaar niet meer zelf in te staan voor die diensten. Een besparingsoperatie, al verandert er volgens de stad zelf niet veel. Alle 37 personeelsleden zouden bij familiehulp aan de slag kunnen blijven. Ze zouden ook zoveel als kan dezelfde gezinnen blijven ondersteunen, zodat er ook voor de klanten weinig verandert. Volgens oppositiepartij Iedereen Diest is het zonder meer een uitverkoop van personeel en had de stad de diensten nooit mogen uitbesteden aan een externe partner. Een vreemd vonnis van de politierechter in Beringen legt een bon onder het beleid van burgemeesters en parket om snelheidsduivels zelf streng te bestraffen door hun voertuig te laten takelen en tijdelijk in beslag te nemen. In 4 vonnissen is de stad Beringen al teruggefloten en er zullen er nog volgen. De politierechtbank oordeelt dat Beringen een te hoge retributie heft. De rechter legt dan ook geen bijkomende straf op, omdat het zou neerkomen op een dubbele bestraffing. Een autobestuurder die aan 188 km per uur over de Castellet-singel in Beringen raasde, ontsnapt zo aan een veroordeling door de politierechter.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In dierenpark Peridaisa zijn 2 schadelijke soorten kevers gevonden. Dat melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers, die hier niet thuis horen en die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode, die nieuwe planten en bomen in het park door moeten, overleefd. Johan Vrijs van Peridaisa.
5: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat er een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
4: Peridaisa en het FHVV gaan voortaan extra controleren. Bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden na een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken, krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. En de olieprijzen gaan opnieuw de hoogte in, na de Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. De prijs voor een vat olie ligt vanochtend al zo'n 2,6% hoger. Als je het vergelijkt met vorige week is er $6 per vat bijgekomen. De prijs lag toen wel op het laagste niveau sinds het begin van de oorlog. Veel zon met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee iets frisser, morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.

0: En ook dit waren de jaren 70. Don Rosenbaum, die kwam uit Amsterdam. En hij werd ontdekt door Boudewijn de Groot. In 1972 had die Don ook bij onze grote hit met Swimming into Deep Water. Dat doen wij wel meer in de zomer. Goedemiddag iedereen.
1: Met Gunther door de spits.
0: De week is precies midden door. De spits tot 6 uur vanavond. Hier bij Demerstad met grote namen, grote hits. Mel en Kim komen eraan. Tina Turner, Tante Tina. Maar eerst deze danceclassic uit het midden van de jaren 70. Dit zijn de People's Choice.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenborenstraat 30, Alkeu. Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vzw.truckersforlifebekkevoort.be.
5: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je

Mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van een nieuwe mazoetank ook voor de buitendienst van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Van een tijdje geleden die Showing Out ook nog eens gedraaid. Crème fraîche in de frigo. Ja, inderdaad. Dit was die andere grote hit van de zusjes Mel en Kim Appleby. Respectable. De Kreuners die wilden het in de jaren 80 al zijn. De nummer 1. En wel, de komende 3 minuten zijn zij hier onze absolute nummer 1. Ik

Plaats Clean-up, dat doen ze ook deze zomer wat het verkeer betreft. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt ons dat er toch wel heel wat hinder is deze zomervakantie. Onder meer op de E19 tussen Mechelen en Roemst. Op de E17 op meerdere plaatsen. Verder op de A12 in Meissen, de E40 in Kraaidem en Drongen. En de E314 tussen Aarschot en Tieltwingen. En dan is er ook nog de miserie in Antwerpen wat de Oosterweelverbinding betreft. Het wordt een drukke zomer, maar ze werken door tijdens het bouwverlof. Dat wordt erbij gezegd. Once in your-

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Die waren altijd fantastisch geschminkt, die gasten van Kiss. Dit waren ze nog een keer met hun grootste hit I Was Made for Loving You. Een tijdje geleden is Janet Jackson, de zus van, is die 60 jaar geworden. Niet te geloven, die ziet er nog altijd even krokant uit. En dat klinkt nog altijd goed. Dit is een van de grote hits. What Have You Done For Me Lately? Hier is Janet Jackson.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman, ja, dat is dus precies wat ik bedoel hè.
4: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
5: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
7: Binnenstad. Elke dag jouw dosis vitamine D. Jouw dosis vitamine Demerstad.

0: Amai, dat blijft goed. Zelfs bij een hoge temperatuur krijg je kippenvel van dit nummer. Lisbeth List en Ramses Shaffi hier bij Radio Demerstad.
1: 1, 2, 3...

hadden de stof even opgezet met Penny McLean uit Nederland. Het is zometeen 5 uur. Onze nieuwsredactie is klaar voor een verse update. Die heb je te goed naar de Queen of Soul. We zijn weer naar Franklin op de radio.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter, ziet politiek journaliste Hanne-Noore Siemens.
4: Het weekend 27-28 juni was het dodelijkste weekend in onze recente geschiedenis. Nog dodelijker dan tijdens de piek van corona. In totaal waren er 1300 doden op één weekend. Normaal zijn dat er 500. Maar ja, u weet het, intussen... spoeddiensten die werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms stergend lang wachten op antwoord.
3: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Hoe dat komt, is onduidelijk. In dierenpark Peridaisa zijn twee schadelijke soorten kevers gevonden. Dat meldde het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen en die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode, die nieuwe planten en bomen in het park door moeten, overleefd. Johan Vrijs van Peridaisa.
5: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
3: Peridaisa en het FAVV gaan voortaan extra controleren. Evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9:00 s'avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Beleuvenissen even stilleggen. Je hoort bevoegdschepen Bert Cornelie.
6: We zorgen dat op 9:00 alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we twee concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn. Dus we gaan zien wat het geeft. Als het wel later is, ja, dan zal het later zijn.
3: En ook op het Cactus Festival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. En het is over en out voor Elise Mertens op Wimbledon. Ze werd in de kwartfinale naar huis gespeeld door de Tsjechische Linda Noskova, de nummer 9 op de wereldranglijst. Mertens zelf staat 25ste. In twee sets, het werd 6-3 en 7-5. Het was de eerste keer ooit dat Mertens in de kwartfinale geraakt was op Wimbledon. Veel zon met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee wel iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.

0: Down in the Silver Mine. Dit was de groep Diesel. Echt goedkoop is hem niet. Een diesel, als je zo de prijzen ziet aan de pomp, niet te snel rijden, dat je niet te veel verbruikt.
1: Met Gunter door de spits.
0: Tot 6 uur nog bij Deverstad. Wees welkom.
2: High

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be. Wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
4: Je beleeft een echte zomer. Zomer. Met Radio Demerstad.

Een tijdje geleden was het een schandaal in Nederland. Dotan, de zanger, die had behoorlijk gesjoemeld met volgers op zijn Instagram-pagina. Maar het is hem ondertussen allemaal vergeven. En wij zijn zijn muziek gewoon blijven draaien, omdat het altijd goed klinkt wat hij maakt. Dit is Dotan nog een keer, met Home. Run past

Dit was de groep The Fifth Dimension, Up, Up and Away. Trouwens, als je weg wil gaan, we hebben goed nieuws. Vooral als je deze zomer met de trein op uitstap wil vertrekken, dan krijg je namelijk meer mogelijkheden, want de NMBS past tijdens de zomermaanden haar aanbod aan met extra treinen naar populaire bestemmingen zoals de kust, pretparken, natuurgebieden en grote festivals. De NMBS speelt daarmee in op de groeiende vraag naar recreatieve treinreizen. Dat is mooi, want vorige zomer kozen 3% meer reizigers voor de trein om op uitstap te gaan. Naar Clouseau bijvoorbeeld. Dat is nog eens een strak plan.

Het was hier echt ambiance op de radio, dankzij die van Maat. Wij duiken de jaren 80 in, zo dadelijk met de Golden Earring. En die klassieker, gewoon de Lady Smiles, maar eerst terug naar 1982. Deze hebben we al een hele tijd niet meer gehoord op de radio. En vandaar dat we er verandering in brengen vanmiddag. Dave

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbornstraat 30, Alkeu.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter, ziet politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Het weekend 27, 28 juni was een van onze dodelijkste weekends in onze recente geschiedenis. Maar je weet het, de SNS-spoeddiensten werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms tergend lang wachten. Dus die hittegolf zorgde zeker en vast voor een dramatische oversterfte. Nog veel erger dan we eigenlijk vorige weken dachten, met veel meer mensen dan normaal die stierven.
3: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Volgens Cienzano heeft dat te maken met de hoeveelheid ozon die we ingeademd hebben. Dat is de combinatie van UV-stralen en vervuilende stoffen in de lucht. Kledingketen Paprika is opnieuw failliet, dat laten de vakbonden weten. Het bedrijf ging 2 jaar geleden al eens failliet, maar maakte toen een doorstart. Paprika heeft nog 30 winkels in ons land, die zullen nu sluiten. 151 mensen verliezen hun job. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara, in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Daarbij kwam al zeker 1 iemand om het leven. Vanmorgen kondigde Trump ook al aan dat het staakt het vuren voor hem is afgelopen. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Dus geen Belgische zege voor Merlier of Philipsen. Het is voor Kooi trouwens de eerste keer dat hij meerijdt en meteen al een overwinning dus. Hij haalde het in een massasprint. Evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 21:00 s'avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Belevenissen even stilleggen. Je hoort bevoegd schepen Bert Cornili.
5: We zorgen dat op 21:00 alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we 2 concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn, dus we gaan zien wat het geeft. Als het wat later is, ja, dan zal het later zijn.
3: Ook op het Cactusfestival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. Want we hebben tijdens de vorige match van de Duivels tegen de VS massaal gekeken. Dat laat de VRT weten, waar de match uitgezonden werd. Ondanks dat de match pas om 2:00 s'nachts startte, waren we toch met ongeveer 1.030.000 Belgen die gekeken hebben. En dat is een absoluut record. Benieuwd wat dat gaat geven nu vrijdag. Veel zon met hier en daar wat wolken en maxima rond een graad of 27. Aan zee wel iets frisser. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: 40 jaar geleden dansten we allemaal op een rij op deze Walk Like an Egyptian. Dat waren de Bangles. En zo begonnen we op deze woensdag, 6 uur geweest, 8 juli 2026. En de voetbalhaters zullen blij zijn. Een dagje zonder voetbal op het WK. Want morgen beginnen de kwartfinales. En vrijdag de Rode Duivels natuurlijk. Goed, dan hadden we aandacht voor wat anders. Voor tennis bijvoorbeeld. Elise Mertens is dan toch gestrand in de kwartfinales in Wimbledon. Of op Wimbledon moeten we misschien zeggen. En ze haalde het niet. In 2 sets verloor ze van de Tsjechische Nuskova, Linda Nuskova, met de 6-3 en 7-5. Dank je, Gunther, voor de spits. En wij zitten klaar voor 2 uur.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En voor al diegenen die nog aan het werk zijn, deze Ivan Heijlen en de

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Het was een echt inferno, een disco-inferno van de Tramps. Een nummer uit de soundtrack van Saturday Night Fever. En daarvoor hadden we de mannen van het taxibedrijf The Cars met de Drive. Vanavond de laatste dag van Hoge Kermis in Geetbets. En dat wordt afgesloten met een dorpelingenkoers. En die begint zometeen om 6:30... voor al diegenen die willen meefietsen met de dorpelingenkoers in Geetbets. Om 6:30 beginnen ze eraan. En nu tijd voor een project van acteur Luc de Koning. Luc wordt 74 vandaag. En begin jaren 80 ging hij aan het rappen als de Waterlander. Met iedereen doet wat hij moet.

Thuis met het kafaar, gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: stilte doet. Doet zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoel. Vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen. Zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: King.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
4: De zon en de muziek.
0: Radio Demerstad.

was in 1963. Blame It on the Bossa Nova van Edie Gourmet. En daarvoor The Heroes for One Day van David Bowie. Overmorgen vrijdag 10 juli vanaf 18:30 vindt Bunkpop plaats aan de Kasseiweg in Glabbeek met diverse optredens. En er wordt even onderbroken voor de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje op het WK. Want die zal dan op groot scherm vertoond worden. Net als op heel veel andere plaatsen. Onder andere ook op de Citadel in Diest voor Diest Duivelt. En de volgende madame mogen we feliciteren. Ze wordt er namelijk 64 vandaag. Hier is Joan Osborne.

eindelijk. De droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertjestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Je dat ook, net als The Jacksons, Can You Feel It, uit het begin van de 80's. En daarvoor hadden we de gezongen versie van het Love's Team van de Love Unlimited Orchestra. En wil je lekker komen smullen en drinken, dan kan dat dit weekend, 11 en 12 juli, strijkt het Music and Food Truck Festival Chefs on Wheels neer op het gemeenteplein in Lummen. Zaterdag kan je er terecht van 12 tot 22 uur en zondag van 12 tot 21 uur. Je vindt er een divers aanbod van foodtrucks met ook vegetarische en kindvriendelijke opties. Muzikaal omlijst en voor de kinderen zijn er ook kindergriemen en springkastelen. De toegang is gratis. En nu trekken we naar Duitsland met Matthias Reim.
1: Ik

Hij was een tijd ver vooruit met de synthesizer pop Twista Saint-Tropez, Marc Moulin en zijn collega's van Telex. Nu zondag de 12e tussen 10 en 4 vindt op de campus Kamsa in Aarschot een boekenmarkt plaats en de toegang is gratis. En met reggae-muziek gaan we richting het nieuws van 7. Dit is Ziggy Marley en Look Who's Dancing Now.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeenteraad van Diest heeft 4 punten over buitenschoolse kinderopvang en activiteiten goedgekeurd op de laatste gemeenteraad. De stad neemt vanaf 1 september formeel de regierol op binnen het BOA-decreet. En BKO Het Klikske blijft tot en met 2031 in eigen beheer van de stad Diest. En scholen kunnen voortaan ook subsidies krijgen voor huiswerkbegeleiding. Het gemeentebestuur van Tieltwingen is dan weer op zoek naar een nieuwe erfpachter voor de pastorie van Houwaard. Het doel is om de locatie om te vormen tot horecazaak die een sociale en gemeenschapsfunctie vervult. Geïnteresseerden kunnen een projectvoorstel indienen tot en met 29 juli om 10 uur. Het gemeentebestuur in Tieltwingen hecht belang aan een exploitant die niet alleen commercieel denkt, maar ook maatschappelijk een meerwaarde creëert. Kandidaten moeten daarom een concreet projectvoorstel uitwerken waarin ze hun horecaconcept, sociale visie en duurzaam beheer toelichten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quentin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, zegt minister Van den Broeke.
5: Dan is het zaak dat je in alle sectoren van het maatschappelijk leven, dat je op alle niveaus, lokale besturen, provinciebesturen, regionale overheden, dat je heel goed voorbereid bent om kwetsbare mensen te beschermen. Met koelteplekken, door mensen te contacteren, ervoor zorgen dat mensen niet alleen thuis in de warmte zitten.
4: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Voor Trump is het staakt het vuren met Iran voorbij. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt in de Tour. En meteen dus al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters.
6: Ja, ik voelde me goed. En ook gisteren voelde ik me al goed. En het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En ja, je weet dat in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen. Maar ja, het helpt wel om met goede benen te sprinten.
4: De Duitser Max Kanter werd tweede. Onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noor Torstein Traijn behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en temperaturen tot een graad of 27. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.

0: Mr. Phil Collins met een nummer dat geregeld voorbij komt hier bij Demerstad. Susu Studio. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze woensdag 8 juli 2026. Ik blijf nog een uurtje en hopelijk jullie ook.
1: Willem Wilbel Show.
2: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En we doen het wat rustiger aan met deze charmeur uit de jaren 70. Julio Iglesias met Moralito.

0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Wacht eens. Wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg, 160.

0: disco Donna Summer met She Works Hard for the Money. Nu vrijdag 10 juli om 19 uur organiseert de Landelijke Gilde in zaal Mardijk in Wersbeek een Spaanse avond met tal van gerechten en drankjes. En zaterdag de 11e tussen 8 en 18 uur vindt in het centrum van Aarschot een reuze rommelmarkt plaats, gekoppeld aan een braderie. De toegang is gratis. En er is natuurlijk ook veel meer dan de braderie en de rommelmarkt, want het zijn fun days dit weekend. En het volledige programma vind je op de website fundaysaarschot.be. En nu trekken we naar Frankrijk met Michel Sardou.
1: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be. 016 502 270.

Het mekka van de reggae, dat is Kingston Town op Jamaica. En daarover zong UB40 naar de top van de hitlijsten in 1990. En daarvoor All Cried Out van Alison Moyet. We gaan ook naar onze noorderburen, want Rob de Nijs die is ook geregeld van de partij. Hier is hij met De Pieper.

Een beetje rust op de radio, afkomstig uit Italië. Laura Pausini met La Solitudine. En daarmee hebben we het gehad voor deze woensdagse show. Zometeen meer klassiekers non-stop. Morgen zijn we er opnieuw om 6:00. En afronden doen we met de Britse discoband The Real Thing. En You To Me Are Everything. Graag

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De statist gaat op zoek naar de boom van het jaar. Met die verkiezing wil Diest haar inwoners laten stilstaan bij het groen in de stad. De Milieuraad heeft 6 bomen genomineerd. Inwoners kunnen online stemmen op de favoriet. Onder meer de Zomereik in Molensteden, de Linde in Schaffen en de Schietwilg in Diest maken kans op de titel. Stemmen kan je doen tot 31 augustus via de website van de stad Diest, diest.be. En in september maakte de stad dan de boom van het jaar bekend. En dan naar Hasselt. De Hasseltse gemeenteraad heeft het bestek goedgekeurd voor de aanleg van een nieuwe kinderbegraafplaats op het kerkhof van Kruisveld. Daarmee kan Hasselt op zoek naar een aannemer om de werken uit te voeren. Het is jammer dat we dat hier moeten goedkeuren, maar we merken dat de ruimte op de huidige begraafplaats te beperkt wordt, aldus Laurence Liber van N-VA Anders. De bestaande kinderbegraafplaats op Kruisveld beschikt dus niet langer over voldoende ruimte en daarom kiest de stad voor een nieuwe inrichting op dezelfde begraafplaats. Er wordt ingezet op rust, groen en een warme uitstraling. Natuurlijke materialen, zachte beplanting en een beperkte hoeveelheid verharding moeten bijdragen aan een omgeving die troost kan bieden in een bijzonder moeilijke periode, aldus de stad Hasselt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quentin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, zegt minister Van den Broeke.
5: Dan is het zaak dat je in alle sectoren van het maatschappelijk leven, dat je op alle niveaus, lokale besturen, provinciebesturen, regionale overheden, dat je heel goed voorbereid bent om kwetsbare mensen te beschermen. Met koelteplekken, door mensen te contacteren, ervoor zorgen dat mensen niet alleen thuis in de warmte zitten.
4: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Voor Trump is het staakt het vuren met Iran voorbij. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt in de Tour en meteen dus al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters.
6: Ja, ik voelde me goed en ook gisteren voelde ik me al goed. En, het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En, ja, je weet dat in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen, maar ja, het helpt wel om met goede benen te sprinten.
4: De Duitser Max Kanter werd tweede. Onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noor Torstein Traijn behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en temperaturen tot een graad of 27. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
4: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenvormstraat 30, Alke.
9: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
0: Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus, het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
4: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
3: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5. Als één van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als aanval op alle lidstaten. En dan nog goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De Christelijke Vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Personeel van Alizia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk niet staken. Het blijft nog wel even zonnig vanavond en warm ook. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND, ook voor vloerbekleding.

0: voor de vakman.
1: En bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteit. Tijdsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Stad. Overal voor Vlaams-Brabant en Limburg.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricisters met verstand van zaken.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: felle kleuren. Gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
1: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren. En de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend. En daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat. Dat kan een zekere hoofdpijn geven. Vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid. Dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
0: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
2: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan we wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
0: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5, als een van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als een aanval op alle lidstaten. Goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De christelijke vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor de Brussels Airport is er wel goed nieuws. Het personeel van Alisia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk toch niet staken. En vanaf morgen let je maar beter op als je naar de luchthaven in Zaventem moet. Door werken aan de Brusselse ring en een invalsweg wordt het verkeer naar de luchthaven omgeleid. Via een andere afrit volg je de omleiding. Extra opletten is dus de boodschap. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat laat het leger zelf weten op X. Het doel is om de Iraanse controle over de straat van Hormuz omver te werpen. De Amerikaanse president Trump heeft de aanvallen eerder vandaag ook zelf aangekondigd. Naar eigen zeggen is hij ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. Intussen blijven de andere leiders van de NAVO-landen met een gemengd gevoel achter. Nadat Trump zo goed als de hele top naar zichzelf en de oorlog in Iran draaide. Ook onze premier Bart De Wever is verbaasd dat Trump zo uithaalt naar de NAVO en dat hij zich in de steek gelaten voelt.
4: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan we wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
3: Opvallende afwezigen in de slottekst van de NAVO, de precieze details van de volgende top. Een jaar geleden was al vastgelegd dat de Albanese hoofdstad Tirana gaststad zou zijn. Secretaris-generaal Mark Rutte blijft vaag en zegt dat de top wel degelijk in Albanië zal plaatsvinden, maar dat de exacte timing nog afgeklopt moet worden. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland, aan de kust iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomer met temperaturen boven de 30 graden.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat laat het leger zelf weten op X. Het doel is om de Iraanse controle over de straat van Hormuz omver te werpen. De Amerikaanse president Trump heeft de aanvallen eerder vandaag zelf aangekondigd. Naar eigen zeggen is hij ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren, gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
4: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
3: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. En dan nog politiek in eigen land. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op 2,2 miljard euro. Dat is ruim 440 miljoen meer dan aanvankelijk begroot werd. Volgens bevoegd minister Ben Weitz komt dat onder meer door de stijgende inflatie. Ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. De dagen nadien blijft het zomer met temperaturen boven de 30 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat laat het leger zelf weten op X. Het doel is om de Iraanse controle over de straat van Hormuz omver te werpen. De Amerikaanse president Trump heeft de aanvallen eerder vandaag zelf aangekondigd. Naar eigen zeggen is hij ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren, gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
4: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
3: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. En dan nog politiek in eigen land. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op 2,2 miljard euro. Dat is ruim 440 miljoen meer dan aanvankelijk begroot werd. Volgens bevoegd minister Ben Weitz komt dat onder meer door de stijgende inflatie. Ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. De dagen nadien blijft het zomer met temperaturen boven de 30 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Classics. Demerstad, Demerstad.
1: Hey fellas, I'm talking to you, you and you too. Do you guys know who I'm talking to? Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not fine.
2: Het is 2 uur.
3: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
0: Demerstad, wereldnieuws.
4: De razend populaire squishy dumplings. Dat zijn zachte gekleurde stressballetjes die viraal gaan op social media kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit labotesten van VTM Nieuws en HLN. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht het speelgoed en ontdekte gevaarlijke chemische stoffen. Hij raadt ouders aan om alert te zijn. Stop het niet in je mond. Als zo'n dumpling ook te hard naar chemische stoffen stinkt, dan gooi je het ding best meteen weg. De NAVO-top in het Turkse Ankara is gisteravond afgelopen. Premier Bardewever reageert verbaasd op de felle uithalen van de Amerikaanse president Trump. Trump beschuldigt de bondgenoten ervan de Verenigde Staten in de steek te laten in het conflict met Iran. Opmerkelijk is dat Trump een passage in een slottekst liet opnemen die eist dat Iran de straat van Hormuz opent, hoewel Iran geen